0: voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van

0: de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westen.

0: warmt op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
12: de streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond.

0: maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

Wow, dat was Barry Vest. Mensen, ja, gisteravond kreeg ik al een kleine waarschuwing. Erik, er zit een liedje in. Het is tweede nummer morgen op zaterdag. Wat eventjes even wakker worden. Ik zeg, oké, dat is goed. Nou, dit was er eentje, jongens. Natte zomer. Ik zeg, goedemorgen, het is zaterdag. We zijn 13 juni 2026. Ja. Ja, straks natuurlijk wat WK-nieuws, want er is weer veel gebeurd. Hè. Amerika heeft gewonnen van Paraguay, maar dat straks meer erover. Ja, voor de tweede keer in korte tijd is een groep wadlopers in de problemen gekomen. Het gebeurde weer bij Ameland. Zo werden ze overvallen door de vloed. Zo zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Friesland. Ja, de kustwacht had toen ook een helikopter ingezet en 3 reddingsboten om de 10 wadlopers in veiligheid te brengen. Ja, jongens, als je gaat wadlopen, let dan ook een beetje op, hè. Dit kost allemaal geld, hè? Ja, want reken maar, die KNRM, die stuurt wel een rekening, denk ik. Als het door eigen schuld gebeurd is, dat neem ik wel aan. Nou, ze zullen het niet voor Jan met de korte achternaam doen, denk ik. Dus ja, als je eenmaal gaat wadlopen, dan zorg dat je alles goed weet, hè. Wanneer wordt het vloed? Wanneer kun je, zeg maar, met een gerust hart die overstap maken? En kun je zeg maar niet in de problemen komen. Dat moet je van tevoren eigenlijk bedenken. Hè? Zo zou ik het zeggen. Hè? Ja. Ja, ik ben dan geen wadloper, maar ik neem aan dat de KNRM toch een aardig prijskaartje heeft voor mensen die door eigen schuld in de problemen komen. Kijk, als het de overmacht gebeurt, dan snap ik het. Hè? Dat ze gaan helpen. Ja, ze moeten altijd helpen, daar gaat het niet om. Maar toch, hè? Als jij bijvoorbeeld iets hebt en je belt 112 en de ambulance komt en het is helemaal geen noodgeval, dan krijg je ook de rekening, hè? Zo werkt dat natuurlijk, hè? Ja. Ja, bij het boothuis stonden onder meer ambulances. Zie, daar heb je het. En een traumahelikopter. Nou, die vliegt ook niet voor niks, denk ik. Ja, de wadlopers waren vermoeid en koud, zo meldde de brandweer. Ze werden overvallen door de vloed. Ja, volgens de veiligheidsregio waren de weersomstandigheden op het wad ook slecht. Zo waaide het hard. En het is ook niet duidelijk of de wadlopers een gids bij zich hadden. Ja. Ja, vorige maand, toen was het ook al zover. Toen was er ook alweer een groep wadlopers die vast kwam te zitten. Toen ging het om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. Nou ja, ze werden tijdens een nachtelijke tocht overvallen door het hoge water en kregen onderkoelingsverschijnselen. Ja, de kustwacht heeft geen verklaring waarom 2 keer in korte tijd de wadlopers in de problemen zijn geraakt. Ja. Nou, volgens mij zijn die schema's ook anders geworden. Hè? Andere schema's wat betreft vloed en eb. Ik denk dat dat ook door de klimaatverandering een beetje aan het veranderen is. Hè? Ja. Maar goed, oppassen geblazen dus. Hè? Ja, voor de wekker wakker, straks WK-nieuws. Want er is weer veel gebeurd. Hè? Amerika heeft gewonnen. Hè? Ze hebben Paraguay overrompeld. Ja, de VS was veel te sterk voor Paraguay. Het eerste groepsduel wat plaatsvond op het WK in Los Angeles. Ja, en thuisland Canada heeft dankzij de oud-Feyenoorder Larin een punt tegen Bosnië en Herzegovina gescoord. Hè. Dat is toch wel weer een Nederlander. En ja, hopen dat straks het Nederlands elftal natuurlijk ook het scoren. Hè, want daar wachten we natuurlijk allemaal met ons grote hart, ons grote oranje hart op. Hè, want we moeten natuurlijk wel verder komen als die kwartfinales, hè, denk ik. Toch? Goedemorgen.

Elsie Moraes en Wijzer en Como Estas Señorita is vandaag de dagtopper, hè? Lekker zomers. Ja. Goed, voor de week wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft via zijn antitrust afdeling akkoord gegeven voor de geplande miljardenovername van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Ja, dat is een belangrijke overname. Dat betekent dat heel veel films in één keer onder een hele andere noemer vallen. Nou ja, volgens een verklaring van het ministerie hebben de overheidsfunctionarissen na uitgebreid onderzoek gezegd dat de transactie geen bedreiging vormt voor de concurrentie. En het wordt ook niet aangevochten. Ja, de deal tussen Paramount en Warner Bros. Die in februari werd aangekondigd, dat is goed voor een bedrag van $110 miljard. Ja, de overname is dus zonder kritiek. Als die definitief wordt, dan wisselt onder meer de nieuwszender CNN van eigenaar. Ja, dat is een miljardair die goede banden heeft met president Donald Trump. Ja, over de schaduwkanten van de deal was al het een en ander geschreven op internet. Dus je kunt ook de negatieve dingetjes erover lezen natuurlijk, hè, via de bekende portals. Ja, en in de Alpen in Italië zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Zo heeft het Italiaanse persbureau gemeld. Het gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Ja, het gaat om 3 personen. Ze waren op vroege pad gegaan om de top van een ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze in de avond nog niet terug waren, toen werd er wederom alarm geslagen. Dankzij de zender die op GPS uitzendt, die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. Ja, reddingswerkers die vlogen per helikopter naar de plek. Autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Ja. Risico van het vak, zeggen ze wel eens. Maar jongens. Ja, en verder nog WK-nieuws. De Verenigde Staten die waren dus sterker dan Paraguay en hebben in LA gewonnen. Ja, het wervelende spel, zo wordt het genoemd momenteel, van de Verenigde Staten. Nou, de Amerikaanse spits Balogun maakte indruk. En Reina maakte uiteindelijk de mooiste goal. Ja, en de oud-Feyenoorder Larin is belangrijk voor Canada geweest. De aanvaller in dienst van de Rotterdammers liet weinig zien. Hij redde in een openingsduel van Canada een punt voor het organiserende land. Kijk, ze heeft toch nog wel wat gedaan, hè? De oud-Feyenoorder. Ja, en verder nog meer nieuws. Even kijken op WK-nieuws. Oh ja, de FIFA-baas Infantino heeft over Italië een grapje gemaakt. Hij zei dat de Italianen er niet bij zijn op het WK. Voor de Italianen is het al pijnlijk genoeg. Maar Infantino vond een grapje wel kunnen. Hij suggereerde om het WK nog verder uit te breiden. Misschien kwalificeert Italië zich wel voor het WK met 64 teams, zo heeft hij gezegd. Ja, nou, het WK-nieuws, dat was er weer eentje. En we krijgen heel veel liedjes binnen, hè, die iets met het WK hebben. Vooral voor het Nederlands elftal. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?

0: 1962, het is lang geleden voor Brian Hyland met Jeannie Come Lately. Het was niet zijn grootste hit. Zijn grootste hits waren Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow, Polka, Dot, Bikini uit 1960. En ook Seal to the Kiss was een grote hit. En Jeannie Come Lately was ook wel een hit, maar niet zo groot als die andere twee die ik net noemde. Ja. Maar toch lekker, want je hoort het nog steeds anno 2026 voorbij komen. In Voor de Wekker Wakker onder andere. Ja. Goed, even kijken naar het weer vandaag, want dat is wat, het weer. Ja, vandaag wisselen zon, wolken en een buitje elkaar af. De meeste buien zijn voor het noordoosten weggelegd. Het westen houdt het zo goed als droog. De westenwind waait matig tot krachtig, kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 tot 6 aan zee. Het wordt 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft er ook wat regen mogelijk en zwakt het vooral in het zuiden wat af qua wind. En dan als we naar zondag kijken, dan is de dag op een plaatselijke bui na droog. Met af en toe zon wordt het 16 tot 19 graden. Dus ja, morgen wordt een wat betere dag dan vandaag. Maar goed, niet getreurd. Het is voor de tijd van dit jaar nog redelijk normaal. Al zou het wel wat warmer moeten wezen natuurlijk. Hè?
1: De Back-to-Back Classic.
0: Daar komen er weer twee uit de jaren 90 in de Back-to-Back Classic. Hè? Goedemorgen.

Mooi is dat, hè? Als je voor twee voetbalploegen kan zijn. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben er ook voor twee eigenlijk. Voor het Nederlands elftal ben ik en voor België. Ja, ik weet het niet of het allemaal wat gaat worden, maar goed. Ik ben er wel voor in elk geval. En het maakt mij ook niet uit of België nou mee zou doen of niet. Nee, ik ben er voor en ook voor Nederland, hè? Ja. Goed, je hoorde de Lowietjes. En de Lowietjes, ik zei het al, er komen zoveel liedjes uit die iets met het WK te maken hebben. Dus het is gewoon niet op één hand te tellen. Het zijn er echt heel veel. En heel af en toe hoor je daar een kleine selectie van in Voor de Wekker Wakker. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws vandaag. Nou ja, natuurlijk het WK-nieuws. Hè. Nog geen Neymar tegen Marokko. Brazilië zal in het eerste groepsduel met Marokko niet spelen met de superster Neymar. De dribbelaar kwam niet fit naar het WK en heeft nog veel last. Ik verwacht dat Neymar volgende week weer inzetbaar is. Dat heeft de bondscoach gezegd. Ja, en doelman Bart Verbrugge die keerde terug op het trainingsveld. Zo is gezien. Ja, Jan-Paul van der Hekken die voelt zich momenteel goed. Naast Virgil van Dijk en de Amerikanen hebben de Oranje supporters en de Oranje bus ontdekt. Ja, als je dat op internet ziet, de filmpjes, dan zie je dat ze aardig populair aan het worden zijn. En als het vandaag op de dag van de heilige Antonius van Padua regent, dan is het slecht nieuws voor de boeren. De oogst die wordt zo slecht dat de boer ervan aan de drank kan raken. Ja, er is een leus en die luidt zo. Sint Antonius nat, drinkt de boer zich zat. Ja, en goed weer levert het tegenovergestelde op. Als op Sint Antonius de zon schijnt vandaag, veel zorg van de boer verdwijnt. Ja, dat staat dan weer op die lekkere tegeltjes, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zaterdag. Nou, een liedje van Michael Jackson maar een keer. Ja, doen we.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10...

0: alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Goed zo.
16: Langstraat FM.
17: Actualiteiten. Het weer.

0: ochtend. Erik van Vliet.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

Oh, er komen ook zoveel liedjes uit, hè. Het is gewoon niet bij te houden. Nee, Ronnie Ruisdaal, dit was er ook nog eentje. Hip Holland in plaats van Hup Holland. Ja, net binnengekregen. Ik dacht van nou, we knallen er gelijk eventjes lekker in, hè. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Veel bewolking vandaag, af en toe wat regen. Kort zonnig buitje is mogelijk. Vooral in de middag is er vandaag een beetje zon. Het is wel fris, 16 tot 19 graden. Ah, fris, valt wel mee. Fris is min 10 of zo, dat is fris. Maar 16 tot 19 graden is die fris. Even terugspoelen. En een flinke aanhoudende westenwind, ja. Vandaag belangrijk in het nieuws. De partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid die fuseren, zoals we weten. En vandaag wordt er een oprichtingscongres gehouden in de Brabanthal in 's-Hertogenbosch. Een ruime meerderheid van beide partijen sprak zich eerder uit voor de fusie. Ook de VVD die houdt vandaag een samenkomst in Den Haag. Komen de leden samen om onder meer de koers van de partij voor de komende 20 jaar uit te stippelen. Partijleider en de fractievoorzitter die houden toespraken. En er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en de luchthaven Schiphol. ProRail is namelijk bezig aan het sporen rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe. En de NS die zet bussen in. Dus als je met de trein wilde vandaag, dat gaat niet door daar. Moet je de bus stappen. En tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Oh, dat is wel leuk een keer weer in de metro. Hè? Ja, vandaag in Marokko speelt de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De ploeg trapt om 12 uur vannacht Nederlandse tijd af. In de nacht van zaterdag op zondag, dus het wordt laat vanavond hier in het Van Vliethuis. En eerder op de avond speelt Qatar tegen Zwitserland. Het WK is live te zien via de bekende sportapps. Ja, en ik zei het al, hè, als gastland was Qatar 4 jaar geleden automatisch gekwalificeerd. De ploeg van de bondscoach die hoopt deze editie op meer succes. Om te beginnen tegen Zwitserland. Dat land speelt voor het eerst in jaren weer een eindtoernooi zonder het gestopte WK-fenomeen Shaqiri. Ja, speler om op te letten, onder andere, is natuurlijk de bekende Bril Embolo. Ja, de ploeggenoten zijn begin vorige week al naar de VS vertrokken. En hij bleef wat achter in verband met zijn aanvraag of hij wel mocht verblijven in Amerika. Maar volgens mij is dat nou ook rond. Waardoor hij dus zich nu op tijd bij de Zwitserse selectie kan gaan voegen. Hè? Dus onthoud die namen. Ja, Bril Embolo. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zei het al, het is vandaag zaterdag. We hebben weer een hoop leuke liedjes klaarstaan. Dus dat komt helemaal goed. En dit is John Mayer. En The Last Train Home. Al houdt het even op in Rotterdam, hè? Ja, want daar zijn ze met het spoor bezig.

Freddie Mercury, Queen. In de 80's remix, ons laatste plaatje. Wat betreft de voice-over. Voor de wekker wakker. Ja, er is vandaag trouwens nog meer sport buiten het WK om. Want de Nederlandse hockeyvrouwen die spelen in Rotterdam in de Pro League om 13:30 tegen Ierland. En om 16:00 treden de mannen tegen Duitsland aan. Ja, de wedstrijden zijn live te volgen via de bekende sportapps. En op het Liebema Open Gras toernooi van Rosmalen staan in de halve finales bij de mannen en vrouwen op het programma. Tennis is ook weer te zien via de bekende sportportals. Ja, en ook nog wat slecht nieuws. En ook wel weer goed nieuws, want men heeft niks gevonden onder het puin in Amsterdam, waar donderdagnacht een zware explosie was. Ook is er ook geen gevaar meer voor nieuwe explosies. De politie die hervat het onderzoek naar het incident natuurlijk weer. Ja, de hulpdiensten waren vrijdag urenlang bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En daarbij werd ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat zich nog mensen onder het puin bevonden. Zo waren er ook wat meldingen dat er wat explosieven lagen. Ja, rond middernacht, afgelopen nacht, nou ja, natuurlijk, je hebt het allemaal gehoord, een zware explosie bij het gebouw in Amsterdam, Nieuw-West, waar ook een sportschool was. Nou ja, kort daarna was er brand uitgebroken en stortte een deel van het gebouw in. Honderden omwonenden die werden uit de voorzorg geëvacueerd. En verder nog meer nieuws. Trump die meldt dat de leider van een Venezolaanse drugsbende is gedood. En er zijn 3 klimmers omgekomen in de Alpen bij Italië. Ja, krijg al een appje binnen. Erik, je zei dat je voor België was. Ja, klopt. En natuurlijk voor Nederland. Draai dan eens een Belgisch liedje als je durft. Nou ja, oké.

0: that funk of 40,000 years and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Ja, de film is in de tweede fase ingegaan, want hij werd al fix bezocht. En nu is hij ook, zeg maar, of wordt hij ook aangeboden via de filmaanbieders. Hè? Ja, kun je hem ook kopen zelfs. Hè? Ja, Michael Jackson hoorde je met Thriller. Natuurlijk uit de bekende film die nu uit is, hè, van Michael Jackson. Hè? Ja, wat een film, jongens. Ik heb even een kort stukje uit die film. Een heel kort fragmentje eventjes. Dat is wel leuk.

Ja, dan zie je een beetje de making-of, hè, van zoals Michael Jackson de videoclip heeft gemaakt. En dat hij naar de producer stelt van hij moet op MTV komen. Nou, en dat gebeurde ook, hè, want hij kwam dus uiteindelijk ook op MTV. Hè, ja. En dit is Paul Young, Love of the Common People bij Voor de Wekker Wakker.

Ja, goedemorgen. Welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze lekkere zaterdag. Ja, er is natuurlijk vandaag weer voetbal, maar even wat geschiedenis. In 1978 het Nederlandse voetbalelftal zet Italië met 2-1 opzij in de halve finale ronde van het WK voetbal in Argentinië. De doelpunten komen op naam van Ernie Brandt, 2 inclusief een eigen doelpunt, en Arie Haan, een afstandsschot. Oranje plaatst zich voor de finale tegen het gastland Argentinië. Ja. Nog meer nieuws uit het verleden. Voor de sport is 25 juni een belangrijke datum in 1978. Op deze dag staan de jongens van het Nederlands elftal in de finale van het WK in Buenos Aires. Argentinië die wint uiteindelijk met 3-1. En in 1982 op het WK voetbal spelen Italië en Brazilië een legendarische wedstrijd. Italië bereikt de finale door met 3-2 te winnen dankzij 3 goals van Paolo Rossi. Ja, ja, en dan nog nieuws van vandaag. Want natuurlijk vannacht wordt de wedstrijd gespeeld. Hè. Brazilië met 5 wereldtitels nog altijd het succesvolste WK-land. Maar de laatste titel dateert alweer van een tijdje terug, 2002. Ook de afgelopen maanden liep het niet echt soepel bij de goddelijke Canaries. Er werd ruim verloren van rivaal Argentinië. En onder andere de bondscoach, die kon Brazilië nog niet echt overtuigen. Nou, ik ben benieuwd wat het dan uiteindelijk gaat worden, hè? Dat voetbal vandaag op deze dag, zaterdag 13-6. Ja, vannacht dus Brazilië. Om 12 uur begint het tegen Marokko. En dat is in groep C.

Ja, vannacht dus een wedstrijd om nooit te vergeten, denk ik. Brazilië-Marokko begint om 12 uur. Twee groepen en twee elftallen die aan elkaar gewaagd zijn. Hè. Het zal ontzettend spannend worden, denk ik, hoor. Ja, goed. Vannacht dus om 12 uur Brazilië-Marokko. Goed, dit was voor de week wakker op deze zaterdag. Is het echt alweer klaar, jongens?

0: wel eventjes dankjewel zeggen aan Willem voor het uitzoeken samen met onze voice-over. En ook nog de speciale WK-redactie, hè? Even wat mij betreft.
1: De straten af.
0: Tot morgen.
1: En volgt het dievenspoor.
0: Ja, Rob, kom op, jongen.
1: Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor.
0: Tot morgen.
1: Je tilt je rokken.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zit

0: worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
16: Zit je met tocht, hoge energiekosten

0: of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa Kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen.

0: A40 die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

0: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

It's hard.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lijnstraat FM Nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden.

0: euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
18: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
19: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De drie Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere twee in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten, moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu

0: deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

Oh.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een

0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Goed zo.
14: Langstraat FM.
15: Succesnummers met Robert Sneermanny.

Het is trouwens raar, want deze platen blijven toch in je geheugen gegrift eigenlijk. En het is eigenlijk niet zo'n hele grote hit geweest. Stond maar 8 weken in de top 40 en bereikte maar de 21ste plaats. Ja. 1980, Madness, A Nightboat to Cairo. Hey, leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Robin Snimani. En ik ben tot 2 uur aan jouw apparaat hier bij Radio Langstraat FM. De tweede in de rij is een gauw uit de jaren 80. De Goo Goo Dolls, hier is Iris.

And all I could taste is this man.

De jaren 70 kwam deze plaat van Earth, Wind and Fire and Emotions en Boogie Wonderland. We zijn er vorige week trouwens begonnen met Elvis Costello and Attractions en Oliver's Army als kettingplaat. Dat betekent dat we vandaag beginnen met de ei. En dat is deze hit van Yolanda Be Cool.

van deze week. Ik vond het wel leuk om de oranje versie te draaien. Wel zo toepasselijk. Betekent dat we volgende week met de... Even kijken hoor. Ja, met de A gaan beginnen, ja. De kettingplaat was dat voor deze week. En kennen we deze nog? Productie trouwens van Ron Brandsteder. Ja, je wilt het niet geloven, maar het is toch echt zo. Dus hier is Music in the Air.

Pas kwam hij uit met een nieuw album. Deze single is er vanaf getrokken. Alhoewel dat deze single eerder uitkwam als zijn album. Paul McCartney en Days We Left Behind hier bij Langstraat FM. Rob is niet maar niet, ben tot 2 uur bij je met leuke gouden ouwe. En af en toe een lekkere nieuwe tussendoor. Dit is Passenger. De titel is The Wrong Direction.

Allemaal muziek om blij van te horen. Leo Amoureux Solitaire was trouwens haar grootste hit hier bij ons. Had een klein hitje volgde daarna, maar dat was een beetje een flopje eigenlijk. Laten we het daar maar ophouden dan. Zometeen Benny Jolik. Maar eerst Harry Styles. Hier is America.

plaatje van hem had hij opnieuw op de plaat gezet. Benny Jolink. En net als gisteren, Just Like Yesterday. Dit is Tubular Army en Our Friends Electric.

Twee geweldige nummers achter elkaar. Tube Army zijn we begonnen. Our Friends Electric en UK en Rendezvous 602. Heerlijk, hè? Twee nummer één notering heb je nog te goed. We gaan naar 1988. Wat stond er toen de 13e juni. Sorry, ik zat de maandje op buis. Nummer 1, hier staan de Bengals.

Twee nummer 1 noteringen. En ik moet hem helaas inkorten, want we gaan naar tijd zijn van 2 uur. Je hoort de Backstreet Boys. Die stond in 1999 op nummer 1. De 13 juni. Ja. En 1998 had je Eternal Flame van niemand minder dan de Bengals. De meisjes, ja. Hey, dat was het voor vandaag. Ik spreek af weer volgende week. Dan ben ik weer van de partij. Geniet.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buiten...

0: AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Goed zo.
12: Dit is de flitsschijf van deze week.
13: Helene Fischer, Ooit de Nacht.

0: Hoi de Nacht, dat is de nieuwe zinger van Helene Fischer en dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, voordat je man komt, dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 24. Het is de lijst van de zaterdag 13 juni 2026. En het is voor de 333ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen in de Flitsende 50. Maar liefst 11 oude flitsschijven, 9 zittenblijvers, 15 stijgers, 22 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, hebben we natuurlijk ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48.
3: Waar blijf je nou? Je schudt die slechte smozen uit je pranamouw.
2: Nummer 46.
4: Would you be mine? Would you still be mine?
2: Nummer 43.
5: Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up.
0: Ja, ja, de verdwenen platen weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Madison van Milk Inni stond 2 weken genoteerd. Heeft 4 puntjes behaald en vorige week stond de plaat nog op nummer 50. Waar blijf je nou van Donnie en Senna? Nou ja, ze zijn verdwenen. 4 weken stonden ze in de lijst. 11 punten bij elkaar gescharreld. Vorige week nog 48. En vorige week op 46. Be Mine van Kamerad. 21 weken in de lijst. 398 punten. En dan die ietsjes meer. 676 punten. 26 weken in de lijst. Sarah Larsen met een hit uit 2013, Lush Alive. En vorige week vonden we de plaat nog genoteerd op nummer 43. Nou, dat waren de 50, de platen die verdwenen zijn uit de Flitsende 50 van deze week. Gaan we kijken naar de lijst van deze week. Op nummer 50 van 49 afkomstig, Materiaal Lover. En dat is de single van Sienna Sparrow. En op nummer 49, daar vinden we alweer de eerste nieuwkomer.

Prosper en Cloné hoorde je met Friomaard deze week binnengekomen op nummer 49. 48, die komt van 44, staat 22 weken genoteerd. Miles Away van Offenbach en Midnight Sun van Sarah Lawson staat 13 weken genoteerd en blijft deze week staan op nummer 47. 46 komt van 39, Fresh Kim en Lassa met Barminium, oftewel de Starboy, in de 9e week. En op 45 hebben we weer een nieuwkomer, de flitschijf van vorige week.

0: goed.
1: Bente hoorde je met 3-2-1. Het was vorige week de flitsschijf en deze week binnengekomen op nummer 45. 44 ook een nieuwkomer. De nooduitgang die wordt gevonden door een meteoor.

De nooduitgang Meteor deze week binnengekomen op nummer 44. 43, die komt van 38, Risk It All. En dat is dan de plaats van Bruno Mars. En die staat inmiddels 8 weken genoteerd. En 42, die komt van 36, I Love It, I Love It, I Love It van Belle in de 13e week. En de 41 is er zitten blijven. 6 weken staat Zonder Jeugd genoteerd met 24 Hours. En het is een oude flitsgeit.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is het overzicht gaat van 50 naar nummer 40. Starten we op nummer 50. Die is afkomstig van Sheila Spiro met Material Lover. Komt van 49. De eerste nieuwe binnenkomer is voor nummer 49. En dat is Prospa en Clooney. Free Your Mind. De eerste nieuwe binnenkomer dus. 44 naar 48. Gezakt Offenbach, Miles Away, 22e week. Dan 47 vorige week, 47 deze week. Sour Lawson en Midnight Sun. En dan vinden we op 46, die komt van 39, ook die gezakt. 9e week voor Fresh Kim en Lassam, Bare Minimum Starboy. Tweede nieuwe binnenkomen op 45 voor Bente, 3, 2, 1. Ex-flitschijf. En 44 is ook nieuw voor Meteor, nooduitgang. 38 naar 43 is gezakt, Bruno Mars, Riskadal, 8e week. En 36 naar 42 is voor Belia K. En I Love It, I Love It, I Love It, 13e week. De ex-flitschijf van Sommieux, 24 Hours, staat op 41. Is daarmee niet verschoven. Hoor ik soms ook op 41. Nu op 40, deze week van 24. Flinke zakken voor Fleming en Meteor, 24e week niet nodig.

0: The Thing I Love van de Mix en Eddie Kramer vinden we deze week op nummer 39. En de plaat die komt van 34. En hij staat inmiddels al 15 weken genoteerd in de Flitsende 50.
1: Nieuw in de Flitsende 50.

0: opsta. Het is tijd om te gaan. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
2: De nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees Prospa en Kloen kwam deze week binnen op nummer 49. 3-2-1 van Bente, de flitsgeef van vorige week, kwam binnen op nummer 45. En op 44 hadden we de nooduitgang. En die werd gevonden door Meteor. En de hoogste nieuwkomer vinden we deze week op nummer 38. Idili, samen met Ronnie Flex en Frenna. En het nummer heet Populair. En is deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 38.

Ah, die Ronnie Flex en Frenno hoorde je deze week nieuw binnengekomen op nummer 38 met Populair. En het is de hoogste nieuwkomer deze week in de flitsende 50. En dan op nummer 37, daar vinden we Eugene met Something Perfect.

Vanessa Paradis, een flitsschijf van een week of wat geleden. Vorige week kwam ze binnen op nummer 45. En nu is ze doorgestegen naar nummer 36. En daarvoor hadden we Something Perfect. En dat was de single van O'Gene. En ook dat was een oude flitsschijf. Nu gaan we luisteren naar Olivia Rodrigo. Drop Dead staat op nummer 35 van 26 afkomstig.

Zou ze het over zelf hebben? Beauty and the Beat. Justin Bieber hoorde je met Nicki Minaj. En we vinden deze plaat deze week op nummer 34 van 32.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Busstraat 68 in Waalwijk.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30, het volgende overzicht van deze flitsende 50. 40 is nu van 24 afkomstig, Fleming, Meteor, niet nodig. 15 weken luistert Max en Andy Grammer. The Thing I Love op 39 komt van 34, dus ook gezakt. Alweer de vierde nieuwe binnenkomer, die is voor Lee en Ronnie Flex en Frenna met Populair. 38 nieuw. 37 komt van 30, dat is dus iets wat gezakt weer voor Eugene en Something Perfect. En ook een flitsschijf is Vanessa Paradis met Le Pien de Coeur op 36 van 45 afkomstig, dus iets wat gestegen. 26 naar 35 is gezakt, Olivia Rodrigo in de zevende week Drop Dead. En 32 naar 34 voor Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat. 33 dan van 27, Taylor Swift, ex-flitsschijf Abelite. En 32 is van 18 afkomstig voor Christel van Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer, de ex-flitsschijf Zo Hoort Bij Mij. 31 dan, dat is van 35 afkomstig. En dat is iets wat gestegen voor Taylor Swift. Dat is met Taylor. Schuilen, Miss Montreal, vierde week, staat deze week op nummer 30. Hey, yeah.

0: Schuilen van Miss Montreal staat 4 weken genoteerd in oude flitsschijf. Deze week gestegen van 31 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

American Girls van Harry Styles vonden we vorige week op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars stond vorige week op 2. En op nummer 1 Alex Warner met Fever Dream. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 zijn? Nou, blijf gewoon luisteren. De komende 2 uur ga je het antwoord vanzelf tegenkomen.

Nou, ze rijden echt veilig hier hoor. In de flitsende 50. 15 weken staan ze genoteerd. En ze gaan maar één plaatsje naar beneden. Van 28 naar nummer 29. Je hoort dan Mal Smits samen met Neil Horan. Dus op nummer 29. 28, die komt van 42. Daar is de Noona samen met Lil Kleine in de tweede week.

Hey, weer Savi, de nieuwe single van de Lil Kleine, en maakt een flinke sprong omhoog van 42 naar 28, en dat in de tweede week. 27, die komt van 33.

Jamaica hoorde je van Hugo en dan Solto. Twee weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 37 naar nummer 26. En dan nummer 25, die komt van 22, maar die zat wel 11 weken genoteerd. Jelly Roll met I'm Good.

Wat zou het hoor, hier met de nacht in Amsterdam. 14 weken lang zat de plaat genoteerd in de flitsende 50. Het is een oude flitsschijf. En dan zakte deze week weg van 21 naar nummer 24.

En dat is dan de single 20 Seconds van Ruben Hillen. En dat is de winnaar. Won de Nederlandse Voice of Holland 2026. Nummer 23 is je deze week blijven staan. En dat in de derde week. En nummer 22 vinden we Maxime samen met Babette.

0: Hoe dan ook, Maxime Babette, die plaats had 16 weken genoteerd en zakte deze week weg van 20 naar nummer 22. 21 is ook een zakker van 15 afkomstig, maar die plaat die staat slechts 6 weken genoteerd. Het is Samuel Wilton samen met Lil Kleine en het nummer heet...
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen, maar we naar niet...

0: maar niet gek.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 30 naar nummer 20. Flitsende 50. Miss Montreal schuilen op 30 te vinden. 29 komt van 28. Dat is één plaats verlies voor Miles Smith, Neil and Horn met Drive Stay 15e week. Warwick komen ze binnen op 42, nu doorgestegen naar 28 is Noano en Lil Kleine en Eva Staffi. 27 van 33 is voor Bibi Rexha en Fateless 5e week, New Religion. En Jugal en Solto met Jamaican Bam Bam, 26. En dan vinden we 25 van 22, Jenny Roll, I'm Good, 11e week. 24 van 21, Bazaar Nacht in Amsterdam, Dex Flitschijf. En Ruben Hillen, 20 Seconds, 23. Stond vorige dag ook op. 22 staat van 20 afkomstig, is dus wat gezakt. Maxime, Babette, hoe dan ook, alweer 16 weken in de lijst. En Little Kleine en Samuel Welten, maken we nou niet gek. 21 vorige week op 15, dus gezakt. Dan 25 naar 20, betekent 5 plaats winst voor een oud nummer van Michael Jackson, Billie Jean, 4e week.

Vier weken zat hij inmiddels al genoteerd aan Michael Jackson. Van het album Thriller hoorde je Billie Jean. En dan zag je in die vierde week van de 25 naar nummer 20. Op nummer 19 is er zitten blijven. Daar doet iemand het licht uit.

En het licht werd uitgedaan door Just Jackson John. En Turn the Lights Off blijft staan op nummer 19. En dat in de 13e week. Nummer 18, die komt van 13, staat 5 weken in de lijst. Kevin, samen met Roxy Dekker en Je Hebt Mij.

Jij hebt mij, Kevin Hond, hier samen met Roxy Dekker 5 weken genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 13 naar nummer 18. Nummer 17 is er zitten blijven in de 13e week. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rhyme Me In. Now let go of everything I've heard.

Rain Me In. Sam Fender hoorde je samen met Olivia Dean. 13 weken lang zat de plaats genoteerd. En deze week helaas blijven staan op nummer 17. 16 is ook een zitten blijven. Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear. I'll show you.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen er grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
14: Ook dat lost RobuustRice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobuustRice.nl.
15: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 19 weken zijn ze genoteerd met Moet Dat Nou. Je hoorde Robert van Hemert samen met Donnie. En de plaat die zakte deze week weg van 12 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1. 1. 1.

De top 3 van vorige week hoorde je. Op nummer 3 hadden we Harry Styles met American Girls. Op nummer 2 I Might. En dat is dan de single van Bruno Mars. I Just Might, moet ik zeggen. En Fever Dream stond vorige week nog nummer 1 in de Flitsende 50. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon luisteren, dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Maar we gaan nu echt naar nummer 14. Die staat 3 weken genoteerd. Komt van 29. Arjen Blommaert samen met Zoë Lavai en Tranen van Goud.

Burna Boy samen met Shakira en Die Die. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 40 en nu doorgestegen naar nummer 12. En ik denk dat we volgende week wel twee platen van Shakira in de top 10 hebben staan.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. In het ene laatste overzicht van de flitsende 50. 20 is voor Billie Jean, Michael Jackson. 19 van 19 blijven ze staan. Justin Jack Style en John Turn the Lights Off, 13e week. En wat korter in de lijst, 5 weken is Kevin. Roxy Dekker, jij hebt mij op 18. Kom van 13. 17 blijft 17. Sam Fender, Olivia Dean, 13e week voor Rein Me In. En The Kingdom of Fear voor Cameron Whitecamp is op 16 te vinden. Stond daar vorige week ook op. 15 van 12. Moet dat nou Robert van Hemert en Donnie? Roei 19 weken in de lijst. Aaron Blommert, Zoe Levé met Tranen van Goud op 14. En die komt alweer van 29. 13 van 9. Iets wat dus gezakt voor Olivia Dean. Maar ook 40 weken in de lijst. Ex nummer 1. Men haar niet. 12 dan, die komt van 40. Shakira, Dai Dai, die gaat flink omhoog samen met Burna Boy. 11 van 14 is Suzanne Freek halverwege. Is dus wat gestegen nog. Dat als ex-flitsgrijs zijnde. Nummer 10, die komt van 11. Dat is voor Justin de Wild, Sirio in de 7e week.

Justin de Wild hoorde je met Thierry Jong. En deze week is dat de top 10 binnengekomen. Van 11 naar 10 gegaan in de 7e week. En ik ben benieuwd hoe hoog die uiteindelijk zal eindigen. Vorige week stond dit aan nummer 10. En nu weer omhoog geklommen naar nummer 9. En dat in de 16e week. Sandra met de Hondwekker.

The Man I Need van Olivia Dean staat deze week 40 weken genoteerd en daarmee de langst genoteerde. En So Easy, het plaatje wat je net hoorde, die staat al 32 weken genoteerd in de flitsende 50. En gaat ze deze week ook weer terug van 7 naar nummer 8. En ze hebben eigenlijk gewoon geruild met Teddy Swim, want Mr. Know It All gaat omhoog van 8 naar nummer 7.

20 weken zijn ze al genoteerd met dit liedje Zoer. En je hoorde Shakira dus. En deze week is ze blijven staan op een nummer 6. Nou, de top 3 die ziet er vandaag gewoon een beetje anders uit dan vorige week. Want Harry Styles die zakte deze week van de 3 naar nummer 5 met zijn American Girls. En dat in de 13e week flitsende 50.

American Girls van Harry Styles. 13 weken staat hij genoteerd in de flitsende vijfde. En hij is nu weer weggezakt van 3 naar nummer 5. En Harry Styles heeft zijn concerttour in Amsterdam afgesloten met best wel succesvol, want er zijn heel veel mensen bezig kijken. Nou, wil jij trouwens invloed hebben op de Flitsende 50? Dan kun je altijd gaan naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen wij volgende week weer een Flitsende 50 voor je maken.

Magnetic van Bowser staat 10 weken in de flits in de 50. En deze week is de plaat omhoog gegaan van 4 naar nummer 3. Nou ja, wat zou dan nummer 2 en wat zou 1 zijn? Op nummer 2, daar vinden we Bruno Mars. En die zat al 21 weken genoteerd met het nummer I Just Might.

0: Rodgers Maart, Bruno Mars op nummer 2. Wat zou de nummer 1 zijn?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: 50. Straks horen we of we een nummer 1 hebben en of dat een nieuwe is of niet. Nu naar de nummers 10 tot en met nummer 2. Met op 10 van 11 is dat Justin de Wild, Cheerio. Dan Samba met Home Wrecker op 9 van 10. En maar liefst 32 weken in de lijst is Olivia Dean, So Easy, voor de nummer 8 en van 7 afkomstig. Andersom, van 8 afkomstig nu op 7, is Teddy Swims, Mr. Know-It-All, ex-flitschijf, 8e week. Shakira met Zoo, 20e week voor nummer 6, net zoals vorige week. En 3 gaat naar 5, dat is Harry Styles, American Girls, 13e week. Another met 54, Ultra, Talk to You, op 4, komt van 5. En 3, die komt van 4, dat is Bausa met Magnetic, 10e week. 2 blijft 2, Bruno Mars, I Just Might, in de 21e week als ex nummer 1 in de flitsende 50.
1: Nummer 1.
2: En de nummer 1 die is voor de achtere en achtereen volgende week op nummer 1. Daar blijf ik staan. Ik heb het dan over Alex Warner met Fever Dream. Nou, dat was weer de flitsende 50 van deze week. We hebben het weer met heel veel liefde en plezier gedaan. En het hele team is er volgende week weer. Graag tot dan.
3: Flitsende 50.
1: Nummer 1.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
6: Bel ons op 06 579 07376
5: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinks'ers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
10: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

0: We komen lekker in zomers je huiskamer. Je radio of je terras binnenvallen. Leuk en lekker in de Langstraat. Voor deze 13 juni 2026. We gaan weer lekker muziek draaien. En natuurlijk heel veel uitjes en leuke dingen met je bespreken.
1: Michael van der Velden.
0: Langstraat FM. Dat is mijn naam. Ik neem je gewoon gelijk mee. Radiografisch bestuurd naar Ecuador. Sesh is je host.

Dat is in Ecuador. En morgen is het leuk in Loon op Zand. Dan kun je lekker vroeg op om te gaan douwtrappen. Op pad gaan met een heerlijke zomerse fietstocht door het mooie Loon op Zand. En tijdens deze smakelijke tocht, want het wordt een culinair uitje, ga je langs vijf gezellige cafés in Loon op Zand. Je komt bij de kiosk, Natuurpoort van Loon, het Blauwe Schaap, de Financiën en het Witte Kasteel.

Deel. Het start allemaal om 8 uur en het duurt tot een uur of 12:30. Het kost 26,50 per persoon en dat is exclusief drankconsumpties. En je kunt gewoon reserveren door naar natuurpostvanloon.nl te gaan. En daar kun je gewoon lekker mee fietsen, lekker trappen door lood op zand en heerlijk genieten van het vroege zonnetje. Want het wordt mooi weer in de regio. Dit is Janet, zusje van die andere Michael. What have you done for me lately?

Yazoo, Jon Ellison Moyet en Vince Clark. En zo na 2,5 minuut dan denk je van... hé, de plaat is afgelopen, ik moet rennen. Maar daar gaat hij toch nog eventjes gewoon lekker door. En Vince Clark, die ken je van Depeche Mode. En Eraser, Sometimes... was dat liedje, dat was half jaren 90. 1981 is Yazoo gevormd door Moyet en Clark. En ze hebben een aantal hitjes gehad, waaronder deze Don't Go. En ik ben er helemaal satisfied mee. Ik vind het gewoon lekkere muziek. Maar ook Calvin Harris en Jazz.

Calvin Harris en Jesse. En het weer wordt alleen maar beter. Tijd om een festivalletje te doen. En dat kun je in Waalwijk bij Lido naar Red Rock. Het is vanavond barbecue en 1980s party. Het weekend kun je goed bevinden met je vrienden. Je kunt beginnen met een heerlijke tapastaai barbecue. En geen zin om te barbecuen, want vanavond vanaf 16 uur... Vanavond vanaf 16 uur, dat is het al lang geweest... is het terrein ook geopend voor de niet-barbecuers... En ja, het wordt gewoon gezellig, nostalgisch, jaren 80, jaren 90, 1980s party. Zing, dans mee met grote iconen en bereid je voor op grootse acts die ze hebben. Bijvoorbeeld MG History, Michael Jackson, Gimme Gimme Gimme, een ABBA tribute band. En daarna jagen de Fabulous 90s DJ. Het team heeft het geweldig voor elkaar. En zondag, de hoofddag, dan is het rock van Fleetwood Mac... tot Lenny Kravitz, van Led Zeppelin, tot Elton John. Het geeft allemaal acte présence. En het is allemaal retro, het is allemaal rock. En het is allemaal tribute. En wij genieten er met z'n allen van. Laten wij dan maar even meedoen met die ene plaat van ABBA... die alleen door de mannen, door Benny en Bjorn gezongen wordt. En op het achtergrondje, de twee dames van ABBA...

ja, als onze moeder dus alles zou weten. Dan waren er geen geheimen meer. That's your mother, Abba. En ik ga je even meenemen naar het weer. Want dat is gewoon de moeite waard om jullie mee te nemen naar het weer. Ik dacht even een bedje te leggen onder dat weer. Nou, dan ga ik toch eventjes proberen. Dan moet ik eventjes hier even wat gaan klikken. Ja, het hele systeem is een beetje traag. Kijk, ik heb nu een lekker bedje. En het bedje is gespreid voor het mooie weer wat er aan zit te komen. Vanavond is er een mix van wolken en zonnige perioden. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan er een enkele bui vallen en bij weinig wind koelt het af naar een graadje of 12. Morgen wordt het een hele vriendelijke dag met zon en wolken. Alleen in het noordoosten, ja, daar zitten wij niet, is een bui mogelijk. De maximale liggen rond de 18 graden en bij een matige noordoostenwind voelt het lekker aan. Op maandag starten we met veel bewolking, maar in de loop van de dag breekt de zon door. En door een noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Later in de week dan loopt de temperatuur op en dan verwachten we temperaturen rond de 30 graden. Oh,

Maar Duitsland, Cascada. Ik ken ze ook van Every Time We Touch. Ja, en volgend weekend op 20 en 21 juli... dan zijn er de Nationale Archeologiedagen... en de IJzertijdboerderij in Dongen die doet daar vrolijk aan mee. Hoe bouw je een boerderij zonder moderne materialen... en waar dienden al die bijgebouwen eigenlijk voor... Je ontdekt het op de IJzertijdboerderij. En het weekend van zondag 20 en 21 juni worden de bijgebouwen en de boerderij extra in het zonnetje gezet. De verhalen achter hout, leem, riet laten zien hoe slim en praktisch mensen in de IJzertijd na konden denken en konden bouwen. Kunnen wij misschien nog weer eens wat van leren. Op zondag kun je zelf aan de slag en help je mee met het lemen van een wand. Een hele bijzondere ervaring en meer informatie kun je vinden op de website IJzertijdboerderij. En daar kun je ook tickets kopen. Doe het alvast, want het zal ook best wel druk gaan worden.

Als ik Martin Picandet zou heten, had ik ook een artiestennaam gekozen. Martin Solveig en Hello. En dat was eigenlijk een aantal jaren terug. Toen was Serious Request rond kerst ook nog lekker populair. En dit jaar ging dat weer heel goed toen ze naar Den Bosch kwamen. Er werd echt een feestje van gemaakt daar. Wat ook een feestje is. Met deze temperaturen. Masada en de Latin Dance. Een oudje, maar het is nog steeds als je nog op een feestje draait. Ja, heupen los. Voetjes van de vloer. Lekker meedoen. Leuk en lekker in de lang staat. Let it dance. Masada.

0: even er doorheen. Jessica, and How Will I Know? Dat was de titel, ja. Bijzonder van de week kreeg ik, ik zit in het onderwijs, een leerling bij me. En die leerling die had gewoon een briefje bij zich. En mijn collega die vroeg in dat briefje of ik die leerling even de pennen mee wilde laten geven, die gewoon waren blijven liggen. Ja, tegenwoordig krijg je gewoon een appje en dan wordt er geacht dat een leerling uit jouw klas die pennen kon brengen. Ja, het moet tegenwoordig allemaal digitaal, briefjes schrijven. Dat is er helemaal niet bij, want we doen een appje, we gooien het op Snapchat. Maar we worden eigenlijk allemaal steeds digitaler en dat wordt ook steeds normaler. Digitaler is steeds normaler en dat brengt ook problemen met zich mee. Denk aan alles wat men kan frauderen en kan doen. Maar het is ook belangrijk dat we daardoor digitaal geletterd blijven. Dat wil dus zeggen dat iedereen ook mee kan doen. En iedereen weet wat de gevaren, maar ook wat de voordelen zijn. En in Waalwijk gaat men daar iets mee doen. Want bijvoorbeeld contact met de huisarts of de overheid, dat gebeurt steeds vaker online. We werken met DigiD, want dan weten we wie we zijn. Zorgapps, het is allemaal wel heel lastig. En zeker voor ouderen en mensen die wat lager geletterd zijn. Nou, in 5 lessen leren de deelnemers stap voor stap omgaan met websites, zorgapps. Er wordt in kleine groepjes geoefend op een eigen telefoon, tablet of computer. En die gratis cursus die start op 17 juli in de bibliotheek in Waalwijk. De lessen zijn telkens van 10 uur tot 12 uur. Bijna 2 uur, maar het is wel fijn als je even geoefend hebt. Dat er iemand meekijkt. Ja, en als het dan misgaat, laat het dan ook maar misgaan. Maar dan is er wel iemand bij. En dan kun je het als je er zelf mee bezig bent. Lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. Wel zijn er een beperkt aantal plekken. En het is belangrijk om vooraf aan te melden. Dit kan via de agenda van Bibliotheek Waalwijk. Of gewoon door te bellen 0416-333-787. 0416-333-787. Maar je kunt ook gewoon even op de site van Langstraat Media kijken. Daar staat het stuk over de nieuwe zomercursus op. En op de site van langstraatmedia.nl, langstraatnieuws.nl, vind je al het nieuws uit de regio. Van Loon op Zand tot aan Heusden.
1: We zijn 100% Langstraat. En hits. Langstraat
0: en we zijn gewoon allemaal familie met elkaar. De Sister Sledge, die zingen erover.

We Are Family van de Sister Sledge. Ja, en dit is alweer de één na laatste plaat van deze leuke lekker in de Langstraat. We gaan dadelijk gezellig afsluiten met een beetje hoofdpijn. Nou ja, ik hoop niet dat je hoofdpijn krijgt als je vanavond op stap gaat. Maar wel met Pepsi en Shirley. En wie waren die Pepsi en Shirley nou? Nou, dat waren gewoon de achtergronddanseresjes en zangeresjes van Wham. Ik wens u een prettig weekend en ik zeg houden we tot volgende week.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemden voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.
10: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

De president uit 1984 en You're Gonna Like It. Dat aan het begin van deze aflevering bij het platenpraat hier op Langstraat FM. We zijn weer tot aan 9 uur met gevarieerde muziek. Natuurlijk een track van het album van de maand. De partyagenda in het tweede uur. En natuurlijk in het eerste uur ook nog de concertagenda. Kortom, weer genoeg reden om te luisteren het komende twee uur naar Peets Plaatbraad hier op Langstraat FM. Met nu terug naar... Even te spieken. Waar staat hij nou? Dan ben ik hem helemaal kwijt. Trinix en Marianne Vroes en Fatimora van een jaartje geleden.

0: Twix en Marianne Vrobes en Vatim Bora van een jaartje geleden. Lekkere zomerse plaat, hoewel het weer nog niet helemaal zomers is. Alhoewel het zonnetje schijnt vandaag af en toe een beetje. Dus wat dat betreft mogen we niet klagen. De temperaturen mogen nog wat omhoog. Nou, volgende week dan beloven de temperatuur rond de 30 graden weer te worden. Dat is misschien weer een beetje te, maar dan heb je wel weer echt zomer. De Backstreet Boys waren erg populair in de jaren 90 vooral. En lang hebben ze geen nieuw werk uitgebracht. Tot op het moment van vandaag. Want er komt een film aan die heet Power Patrol. En daarvan hebben ze de titelsong gemaakt. En die is nu al uitgekomen. Die heet Bottle Up.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

Backstreet Boys, Bottle Up. Een leuke nieuwe single van de Backstreet Boys. Andere band in de jaren 90, jongensband, was Five. Die had ook heel wat leuke hits. Onder andere deze Got The Feeling. Komt uit 1998.

Vertical Horizon, Everything You Want. Daarmee gaan we terug naar het jaar 2000. Dit is nieuwe Nederlandstalige muziek van Nederpop All Stars. Blijf je nog even hier?

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Tijd alweer voor het album van de maand juni in dit programma Peters Platenparade. Vorige week bekendgemaakt dat het nieuwste album is van Paul McCartney. Dat album heet The Boys of Dungeon Lane. En vandaag van dat album track nummer 9, die heet Never Know.

0: Never Know, track 9 van het album The Boys of Dungeon Lane. Het nieuwste album van Paul McCartney, het album van de maand juni in dit programma Peinse Platen Braden. Betekent de komende weken nog meer tracks van dit album. En nu terug naar 1980 met Ray Goodman en Brown. Special lady.
1: Are you singing first time or second?
2: No, Harry, I'm singing second, man.
3: And a very exciting girl.
1: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
3: You gotta be a special lady.
1: Let's get down on some hunger. Come on.

Special Lady, Ray Goodman en Brown uit 1980. Ja, als je dat tegen je geliefde zegt, dan komt het volgens mij helemaal goed op deze zaterdagavond. Destin Chanté kennen we van Kate Ryan uit 2002. Grote top 10 hit werd dat toen. Maar eigenlijk komt dat nummer al uit 1992 van Mylène Farmer. Dan klinkt het zo, Destin Chanté.

Leuke nieuwe zanger van Jeffrey Ace, de zanger uit Os. Je hoorde Loco. Nou, van Max had vorig jaar 2021 een leuke zanger met deze Who's Laughing Now.

0: Was Love Me Now, Ava Max uit 2021.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in 013 in Tilburg, Polska, Wesja en DJ Raspetal Knuffy treden op in zaal Next van 013. Dezelfde 013, maar dan in de main vanavond Jason Isbell en de 400 Unit. Vanavond in de Mes in Breda, BSO en Jongmans Rock On in de Grote Zaal. Vanavond in de Lieve Kamplos, Tribute to the Cats Band in de Grote Zaal. En van, morgen, gaan we naar morgen zondag 14 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Deborah Carter in Cloud 9, dat is in de middag. Dezelfde Tivoli Vredenburg morgen Gerberts in zaal Ronda en dat is helemaal uitverkocht. Gaan we naar de maandag 15 juni, wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Sugar treedt op in zaal Ronda. Dinsdag 16 juni, Groundation in zaal Next van 013 in Tilburg. En diezelfde dinsdag 16 juni in 013 in Tilburg. Foreigner in de main van 013 is helemaal uitverkocht. Die vieren hun 50-jarige jubileum met een tour. Dinsdag 16 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nicola Meelsen tezamen met het Nederlands Philharmonisch in de Grote Zaal. En dinsdag 16 juni wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Cora Wong en het Metropoolorkest in zaal Ronda. Dan woensdag 17 juni in het Willem II Poppodium in Den Bosch. Ara en Annabel Laura in de Foyer Concertzaal. Woensdag 17 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Richard Thompson in zaal Hertz is helemaal uitverkocht. En diezelfde woensdag 17 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Cora Wong en het Metropoolorkest ook deze woensdag in zaal Ronda. Donderdag 18 juni in de Main van 013 in Tilburg. De All American Rejects. En donderdag 18 juni in de Mes in Breda, Floodlights in de Grote Zaal. Donderdag 18 juni in Café de Jack in Eindhoven, Deadlands en Captain Keizer. Donderdag 18 juni in de Lieve Kampenos, Luna Sabella in de Grote Zaal. En donderdag 18 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht, John Tavius Willis in Cloud 9. Dan tenslotte nog de vrijdag 19 juni in de Leest hier in Waalwijk, Makkas in de Kleine Zaal. En dezelfde vrijdag 19 juli in zaal Next van 013 in Tilburg. Kileza en Modder. Vrijdag 19 juli in de Mes in Breda, de Exploited en Team Wasted in de Grote Zaal. En vrijdag 19 juli in de FNR in Eindhoven, Pom en Seth Kwai in de Kleine Zaal. Donderdag 19 juli in Theater Bekant Maas, zoals nu de Business by Main Course. Wat zeg ik, donderdag, vrijdag 19 juni in de Theaterzaal. En vrijdag 19 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Joshua Peter in Club 9 is uitverkocht. En tot slot vrijdag 19 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Amal Mahar in de Grote Zaal. Dat waren ze, de concerten voor de komende week.

Waarom steken in de concertagenda? Foreigner. En ze vieren een 50-jarig jubileum. Dit was een van hun eerste singles uit 1977. Feels Like the First Time. Later volgden natuurlijk nog die hele grote hits zoals Cold as Ice en I Want to Know What Love Is. Hè. In de jaren 80 was een hele grote hit van Foreigner. Dit is Caro, nieuwe single, Call the Shots.

Caro, je Call the Shots, leuke nieuwe single. Zullen we dit uur lekker afsluiten met een leuk oudje van Joe Jeffrey Group, My Pledge of Love. En dan zijn we zo meteen bij je terug met deel 2 van dit programma Peijs Platenbraden. Met dan weer lekkere disco, house, techno en dergelijke. Kortom, laat hem aanstaan. Langstraat FM. Tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

Ellert uit 1988, Love Lies, aan het begin van het tweede uur van Peters Platenparade op deze zaterdag de 13e juni. Tot 9 uur zijn we nog bij met heel wat leuke muziek. De partyrenner staat nog te wachten. En ja, we gaan lekker dansen, disco dansen, house, noem het maar op. In het tweede uur van Peters Platenparade zoals je dat gewend bent. Met nu Avicii en Sandro Cavazza en Without You uit 2018 komt-ie.

Avicii en Sandro Cavazza en Without You uit 2018 kwam die alweer. Dit is nieuwe muziek van Carlita en Sophie Tucker, Manhattan.

0: Nieuwe muziek van Carlita en Sophie Tucker. You're the Manhattan. We gaan naar 1992 met Little Townsville en Now Now of Nu Nu.
1: The password is played.

Little Townsville en Nunu uit 1992. En dan naar 2001 gaan we met Silicone Soul. Het is Ride On.

Ja, je kan het bijna niet geloven. 25 jaar oud is dat alweer. Silicon and Soul en Right On. En dit is nieuwe Nederlandstalige muziek van Flair. Door het oog van de nacht.

0: met jou.
1: Door het oog van de nacht, je hoorde de allernieuwste single van Flair. En uit 1977 komt deze van Desi LaRue. Hier is Face of Love.

Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat FM. Peters Platenparade.

Het allernieuwste van Robin Schulz, tezamen met Martin Hörger, Jorda Arizona. Zullen we dan naar 1982 gaan? Langzaam maar zeker laat de zon zich weer een beetje meer zien, want afgelopen week hebben we toch heel wat regen gehad, hè? Baba! Komende week dan belooft het zelfs weer 30 graden te gaan worden, dus ja, misschien wel een beetje te van het goede. We gaan wel eventjes Walking into Sunshine met Central Line. Komt uit 1982.

Nou, misschien moeten we meer van dit soort liedjes op de radio draaien. Want spontaan schijnt de zon het studio eraan binnen. De Central Line uit 1982 en Walking into Sunshine. En deze komt uit 1991. Human Resource. Kennen we nog deze? Dominator. Wanna kiss myself. Wanna kiss myself.

Jimmy Richards en Dominator. Marieke Schenk, zangeres uit het noorden van het land, uit het Groningse land, heeft inmiddels haar vierde single uitgebracht. In 2024 bracht ze haar eerste single uit Verward Persoon. Daarna volgde Radar en... hoe heet die nou ook weer? Ik kom niet meer op die andere single. En nu heeft ze in elk geval een vierde single, laat ik het dan maar over hebben. Die heet Adrenaline. Leuke nieuwe single van Marieke Schenk. En ik heb nog een interviewtje van haar te goed. En misschien kan ze dan ook wel vertellen hoe dat het zit met de popronde 2026. Heeft ze aan meegedaan. En is ze genomineerd. In het noordoosten van het land is die popronde. En ja, daar wil ik graag wel een keer wat meer over horen. We hadden al een keer een interviewtje met haar gepland. Toen werd ze helaas ziek. Dus hoop dat ik dat nog een keer van het goed krijg. Hier is in elk geval haar nieuwste single.

Adrenaline, de allernieuwste single van Marieke Schenk. Leuke nieuwe single. Deze komt van een jaartje geleden. Sinclair en Galatian.

0: Sinclair Gallatin uit 2025.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Inderdaad, laten we eens gaan kijken waar we vanavond lekker op stap kunnen gaan. Naast de vele festivals die er weer waren vandaag, zijn er ook al wel wat leuke feestjes in de clubs in Nederland. Zoals Brewas dat elke week plaatsvindt in Escape Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Ramundo, Invictum, Thomas Hensbroek, Danique on the Percussion en ook nog MC Janto. En in de andere zaal vind je ook nog Lozado. Rus vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Vanaf 12 uur tot 5 minuten over half 5. Ja, leuke tijd. Met daar Amé, Robbie Dorothy en Jos Dean. In Toflo Rotterdam ook een lekker feestje vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Benny Rodriguez, back-to-back Michel de Heij. Dat gaat een heel leuk feest worden, gegarandeerd. In Basis Utrecht een lekker feestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Alicia Besgo, Kellar, Lins en Luna Savic. En tot slot nog een leuk feestje in Amsterdam in Paradiso. Vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Jesse Maas, Matteo Dufour, Noach en Samuel Diep. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag, de 13e juni. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

Wham Do Project en King of My Castle, de 2009 uitvoering, eigenlijk de 2008 uitvoering. Het origineel kwam uit 1999. Dit zijn Peaches and Herb. Terug naar 1979 met Shake Your Groove.

Zometeen aan 9 uur nog gegarandeerd meer van dit soort muziek hier op de radio op Lijnstraat FM. In Dance Factory met René van der Meer. Pieces and Herb hoorde je, Shake Your Grooving uit 1979. Jaartje later, 1980, komt deze vandaan van Stacey Lettiso. Jump to the Beat.

Ja, het blijven toch de leuke klassiekers, hè? Deze van onder andere Stacey Letto, Jump to the Beat. Maar we hebben ook leuke nieuwe muziek, zoals deze van Hugo Bixion.

Hugo, Big Sean en Scott Storch en Body Drop. En zo kwamen we alweer aan het einde van deze aflevering bij het Platenparade hier op Langstraat FM. Wil je de playlist nalezen? Dat kan. Hij is inmiddels alweer verschenen op de Facebookpagina van Peters Platenparade. Kun je gelijk een reactie kwijt en de pagina liken, hè? Niet vergeten. Zometeen René van der Meer met Dance Factory tussen 9 en 11 uur hier. De herhaling van afgelopen donderdag. En tussen 11 en 12 ook nog. En The Beat Goes On. En morgenochtend tussen 7 en 9 kun je weer lekker wakker worden met Erik van Vliet. Voor de wekker wakker. Kleine fijne voortzetting van de zaterdagavond toewensen. Nog een klein stukje van deze nieuwe single van Kata en La Isla. Graag tot volgende week.

bajo el pie, sombras bailan en la

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM. Here, cause you were there.
10: Dance.

En ik, René van der Meer, wens u een hele fijne donderdagavond toe. We staan weer aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Dance Factory. Met René van der Meer het eerste uur en straks natuurlijk Dion Vugts. Tussen 9 en 10 op de Disco Donderdag. Dit was al een hele bijzondere versie van Love and Simarder van Cerrone. Hij bracht een tijdje geleden nog een dubbelaar uit. En dat heet Disco Symphony. En daar staan een beetje alle grote hits en alle knijters op die hij gemaakt heeft. Maar dan in een net klein beetje andere uitvoering. En daar luister je naar de hele avond tot 10 uur. En je weet het, op zaterdagavond wordt dit leuke programma herhaald. Tussen 9 en 11 uur. En dat allemaal op de 106.8 FM. Ziggo kanaal 917, KPN kanaal 1042 en natuurlijk overal op DAB+. Nou, dit is een LP'tje, die kwam ik vorige week zondag tegen op een rommelmarkt. Rolls Royce, het album Strike.

0: wat een fijne plaat. Ik ben blij dat ik hem dankzij Peter Schouten weer op vinyl heb. Hij kwam hem tegen op een platenbeurs. En hij heeft mij, moet ik die meenemen? Ik zeg ja, neem maar mee. Ruth Waters. En Never Gonna Be The Same Without You Now. Het is tijd voor de eerste request. Request van Johan Duiversloot. Hij is er iedere week bij, dat weet je, als een beetje mede muziek samensteller van dit programma. En hij heeft een hele fijne plaat uitgekozen van Confunction. Daar gaan we even naar luisteren. Ik zeg, daar gaan we even naar luisteren. Dan moeten we hem wel goed zetten, Renéetje.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Confunction op de radio. Can you feel the groove tonight? Nou, dat vragen we aan jullie eigenlijk, hè? Voelen jullie die groove een beetje? Laat het ons weten naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Het lijkt al een beetje Billy Ocean, hè? Are you ready? Ik hoor het er zo in. Je kunt ook appen naar 06-21-21-32-10. 06-21-21-32-10.

Ja, ik moet me toch eens meer gaan verdiepen in muziek van Confunction, want ik heb er eigenlijk nooit veel van gehad, nu helemaal niets zelfs. Dit is ook het eerste wat niet vanaf vinyl komt hier, maar ze maken toch wel hele mooie muziek, maakten mooie muziek. Can you feel the groove tonight? Dit was er eentje en daar zijn we Johan dankbaar om natuurlijk, dat hij toch af en toe een beetje Confunction in het programma brengt, ja. Heb je ook zo'n suggestie? Laat het ons weten. Hè? Je kunt ons gewoon mailen. info@langstraatmedia.nl En anders gewoon even appen. Een makkelijk nummer 06-21-21-32-10. Dat is 06-21-21-32-10. Dan komt het vanzelf bij ons terecht. En in de eerstvolgende uitzending zit je er gewoon in. Hoe leuk is dat? Nummertje van The Doors. If I was to say, Light My Fire en op een fantastische manier gecoverd door Amy Stewart.

vaak heb deze plaat werd gedraaid, vroeger ook op de radio. Dat is Radio Benelux in die tijd, hè? Ja. 879 en dit kwam uit 79. Amy Stewart. En Light My Fire. En dit. Dit is een leuke plaat. Ook een request van een luisteraar. Rob Ekels, die vroeg deze plaat aan. Hij zegt, ken je deze? Michael Johnson, met een U, Johnson. Dat je niet denkt, hij spreekt het helemaal verkeerd uit. Nee, zo spreek je het echt uit. En dit is de 12 inch van zijn nummer Burning. Speciaal voor jou, Robbie. Ik hoop dat je ervan geniet. En je weet het, wil je ook wat horen in dit programma? 06 21 21 32 10. 06 21 21 32 10. Ik ken het nu al van buiten. Nou, dus jij ook vast, hè? En anders mail je even naar info@langstraatmedia.nl. Dan komt het of bij mij of bij Dion zometeen terecht.

0: Michael Johnson, speciaal voor Rob Eckels, Burning.
1: Have no fear, have no fear, have no fear, Renee is here.
0: We kregen nog een verzoekje binnen van Jolanda Prust. En die naam komt me enigszins bekend voor, want die heeft volgens mij eerder al bij een ander radiostation overigens ook wat aangevraagd, ja. En dat is dan toch wel leuk om te zien dat zo iemand dan toch het programma weer vindt of volgt. En over volgen gesproken, dat kan natuurlijk, hè. Ga even kijken op Facebook, Dance Factory. Volg dat en like het. En dat kan ook op Instagram natuurlijk, hè. Gewoon Dance Factory even opzoeken en dan komt het voor de bakker. En Jolanda Prust, daar hadden we het over. Je vroeg deze platen van Advance. Take it to the top. We zijn er echt blij mee, Jolanda. En dat lekker op de donderdagavond. Een beetje de vooravond van het weekend toch, hè? Dat gevoel, dat heb je dan al een beetje. Dat het weekend gaat worden. Heb je al plannen? Wat gaat het weer doen? Je bent er altijd van afhankelijk natuurlijk, maar... Het is altijd wel lekker, dat donderdagavondgevoel.

dat een beetje anders dan dat je gewend bent van Frans. Het komt af van dubbelaar Studio 57 Mega Mixes Volume 2. Dat betekent dat er ook een Volume 1 is geweest ooit. En die veranderde dan het een en ander aan die plaatjes. En dan klonk het zo. Ah, kijk, hij laat hem zien. Studio 57 deel 1. Hij trekt hem gelijk uit de kast. Dat vind ik dan mooi. Laat ik even kijken, die wat er allemaal op staat. Delicious, hè. Mr. D. Hij is zoveel bijnamen. Mr. D. Delicious. Het fans voor Jolanda Prus dus. En ik heb er nog eentje hier. Weer een verzoekje. Ja, het begint een beetje te lopen hier bij Langstraat FM Dance Factory. 1981. Love's Dance. Dit is Kliek.

het was een beetje onduidelijk van wie dat ze zoeken afkwam. Rob van Oudheusden. Ik weet niet of hij gewoon Rob heet uit Oudheusden of Rob van Oudheusden. Maar hoe dan ook, dankjewel voor het aanvragen van deze plaat. Kliek was dat. En het heette Love's Dance hier op Langstraat FM. Dit is heel erg leuk. Ik kreeg een LP. En ik wist niet meer dat ik hem van Peter Schout had gekregen. Maar hij was van de week bij me thuis om die Ruth Waters te brengen. En toen zag hij daar die LP liggen. En hij zegt, oh, die heb je ook nog van mij. Ik zeg, is dat zo? Hij zegt, ja, dat is zo. Rhythm Heritage, een album uit 1977. En wij draaien in de Cisco Kid remix Do It Again. En dat ken je origineel, als het goed is, van Steely Dan natuurlijk. En dat is een lekker nummer. En dan gaan we even lekker draaien. 1977.

0: Ja, het is een leuk album om thuis eens op te zetten. Kan ook op Spotify natuurlijk, hè. Rhythm Heritage was dat, het album uit 77. En het was Do It Again.
1: Have no fear, have no fear. Get on down, cause the man is here. Have no fear, have no fear. Mr. Rene van der Meer. Have no fear. Just get on up, just get on down. Have no fear, cause the man is here. The man is named Rene van der Meer.
0: Dankjewel, Jimmy Walker. Even wat bekend op de radio. Op deze gezellige donderdagavond. Ik hoop dat je zit te genieten van deze lekkere muziek. Dit zijn de Emotions. I Should Be Dancing.

0: het is toch een voorrecht om een dergelijk radioprogramma te mogen maken. En ja, ik doe het al vanaf 78, maar het blijft gewoon toch leuk om al deze mooie muziek over jullie uit te strooien. En dan natuurlijk maar hopen dat jullie het ook leuk vinden. Je kunt er een beetje invloed op uitoefenen als je dat wilt. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd. Volg onze pagina, dan kun je ook via Facebook gewoon een berichtje sturen. Via Messenger, als je Dance Factory pagina gaat volgen. Maar je kunt het ook gewoon mailen naar info@langstraatmedia.nl. En tot slot even dat appje nog, hè. Dat, 06-21-21-32-10. 06-21-21-32-10. En ik start even Kesso van Kesso in. Een instrumentaaltje wat ik tot in lengte van jaren gebruikt heb voor het programma Disco Factory. En ik doe dat niet zomaar, dat doe ik omdat ik wat te vertellen heb. Want ik krijg wel eens mensen die zeggen altijd, ja, jullie draaien de beste soul, de beste funk, de beste disco. Nou, dat funk en dat disco, dat klopt dan wel. Maar ik hoor maar weinig soulmuziek. Nou, daar gaan we even wat aan veranderen. Ik heb een paar leuke soulnummertjes uitgezocht. Wat verzamelaartjes. Yesterday's Soul, 20 Soul Hits from the 60s. Jawel, de 60s. En de eerste die ik ga draaien in dit programma, dat is het plaatje Memphis Soul Stew van King Curtis.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're going to tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This going to taste all right.

Als dit geen somber is, weet ik niet. King Curtis en de Kingpins. Memphis Soul Stew. Ik kreeg net meteen al uit de privékringen een appje op mijn telefoon. Die vroegen van dat album van Rhythm Heritage wat je net draaide. Je hebt het al gezegd, een fantastisch album beluisterd is op Spotify. Maar dan moet ik wel de titel van het album weten. Nou, daar word je niet zo vrolijk van. Want het album heet namelijk Last Night on Earth. Dat klinkt niet echt fijn, hè? Niet positief. En zeker niet in al deze tijden. Goed, Memphis Soul Shooters, King Curtis en de Kingpins, zo was het ja.

Tom Club was dat, Genius of Love. En heel langzaam, heel langzaam, komt hij opzetten. Een LP, de LP heet Wet van Barbara Streisand. Maar op dat album stond een van de betere disco duetten, met Donna Summer samen. Ja. Ik heb er straks nog een leuke anekdote over. Een cliffhangertje. Maar eerst even deze fantastisch mooie plaat. No More Tears. Enough is enough. No sunshine, no moonlight. En ze smaken zoals ze kraken.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM. 'Cause you were there.
10: Dance.

0: Yeah, tonight I am a big star and you're the Big Dipper. Ja, ja, luister eens goed naar deze tekst. Het is met recht. His Royal Badness and the New Power Generation. Levi Searcher Jr., Tommy Barbella, Sonny T., Razy Gaines, Michael B., Tony M., Kirk Johnson, ja ja, Eric Leeds en Damon Dixon. Dat is de Hail Power Generation. Grappig. Staat gewoon op de kaft van de plaat, jongens. En René van der Meer, ja, die is met de Noorderzon vertrokken. Althans, die wou nog even afscheid nemen van jullie. Hij zit nog in de studio, hoor. Maar hij wil nog even wat zeggen, denk ik, ja.
1: Nou, ik had jullie nog een leuke anekdote bedoeld bij de laatste plaat van Donna Summer en Barbara Streisand. Dat was in 1978. Toen zonden wij voor het eerst uit met Radio Benelux vanaf de slaapkamer van Richard Rijk, hè, Richard Dame. En we hadden toen een disjockey ingehuurd en die werkte in de kleding. Een collega van jou.
2: Ja, ja.
1: En die heette Dick, maar zijn achternaam was anders. Ik zou het echt niet meer weten, maar die was helemaal gek van het merk Bos. Dus hij noemde zich Dick Bos. En die draaide toen deze plaat. Richard en ik waren aan het luisteren beneden, maar hij kondigde hem aan, maar we hoorden hem bijna niet. Wat bleek nou? De microfoon was uit de standaard op de grond gevallen, dus hij zat een beetje in het luchtledige te ahoeren. En heel in de verte kon je nog een beetje horen dat hij de plaat afkondigde. Dus dat was een leuke anekdote uit 1978. Please welcome Mr.

Dynasty, Still in Love, stond niet meer op mijn netvlies. Maar is wel echt een heerlijke plaat, zeg. Fijn dat je erbij bent, donderdagavond of zaterdagavond. Langstraat FM, je luistert naar Dance Factory. En we zijn alweer ruim onderweg. Het was weer een heerlijke variatie vanavond tot nu toe, moet ik heel eerlijk zeggen. En daar gaan we ook gewoon lekker mee door. Wat dacht je hiervan? Otis van Schaik. Zo staat de band bekend later. Maar het begon als The Limit. En dit is een remix van Ben Librand. Een groot hit in de, jawel, US. Ja, ja. En ook in de UK. Deze plaat kwam niet zo hoog in Nederland. Kreeg geen hoge notering. Maar later hadden ze natuurlijk nog CR. En ze schreven ook als producers duo. Onder andere voor 5 Star. The Limit.

Ja, gewoon vanaf Nederlandse bodem is dit toch erg lekker hoor. Bernhard Oots en Rob van Schaik. Ja, ik zeg al, we kennen ze allemaal van C, hè? Maar deze She's So Divine was ook een heerlijke track. En dat brengt ons op het eerste verzoekje. Ik wist eigenlijk niet dat deze mensen, Mike en Brenda Sutton, zoveel productiewerk hebben gedaan en zoveel platen song geschreven hebben. Geschreven hebben voor Motown, ja, zo moet ik het zeggen. Maar dat is wel het geval. En Shep Pettibone die remixte ook heel veel voor deze mensen. En dit was wel hun allergrootste, aangevraagd door Joop Hobbelen.

Ik zie ze al staan op de steiger bij stucadoorsbedrijf De Gladde Muur. Ja, ja. Helemaal uit de platen gaan. Lekker Joop. Vorige keer was het natuurlijk Passion van de Flirts. En ook al Delegation You and I. En deze vonden we ook heel fijn om te draaien. Heel erg fijn zelfs, ja. Fijne plaatjes. Misschien zit je thuis wel lekker te luisteren, hè, via Ziggo of via KPN op je tv. Dat kan gewoon. Je kan een verzoekje aanvragen. 06-2121-3210. We horen ze graag binnenkomen, want we zijn van High Fashion.

I want to be your everything. Dat hoorde je goed. Het is weer Amore in de show en dat ben je van ons gewend. Heel veel platen uit die tijd gingen natuurlijk over de liefde, jawel. En daar dansten we dan op. We dansten eigenlijk op de liefde en met onze liefde wellicht ook wel. En misschien zijn er nog wel mensen bij elkaar uit die tijd. Dat denk ik wel, die elkaar lekker tegengekomen zijn. En al die leuke discotheken, of het nou in de Talk was in Tilburg of lekker in de Galaxy in Den Bosch, het maakt ook niet uit. Als dat zo is, laat het ons gewoon eens even weten en vraag je plaatje aan.

Ja, en over Barry White gesproken. Dit klinkt wel een beetje zo in die Barry White-stijl. Dat zeggen wij altijd over Mario Biondi. Maar deze Tony Vailor, kan ik je vertellen, die kan er ook wat van. En als we dan toch in die hoek zitten, waar we dat soort lekkere plaatjes draaien, dat hele 70s gevoel, dan kunnen we daar nog wel even mee doorgaan. Want deze Tony Pacino, ja, die komt uit een hele foute maffiafilm waarschijnlijk. Maar die maakte ook gewoon zo'n fijne plaat, deze man. Dit is wel echt een uitzondering in zijn repertoire. Ik heb het wel eens doorgespit, maar dit steekt er met kop en schouders bovenuit. Op jouw Langstraat FM hoor jij, ja, Love Me More.

hij zegt nou zelf. Dit is toch echt amore, jongens. Ik moet zeggen dat er is te weinig tijd. René is de tijd vergeten en ik ook. Want we zitten al op weer... we hebben nog 20 minuutjes te gaan. En dan overdrijf ik al een beetje. En we hadden nog zoveel mooie platen klaarstaan eigenlijk. Ja, en we beginnen gewoon hiermee. Terug naar de disco. Terug naar de funk en terug naar de import. Eric G moeten we vandaag niet vergeten. Want hij heeft nog een fijne suggestie. Blijf nog even lekker hangen tot de klok van 10. En naderhand lekker ook tot 11. Want dan krijgen we nog en the beat goes on. Heerlijk jongens. Lekker nog even dadelijk een shout-out door de jongens van En The Beat Goes On. Maar dat komt dadelijk. Welcome.

Nou, deze mensen kennen we van hun allergrootste natuurlijk. Bounce, Skate and Roll. Dat is wel hun echte roller boogie plaat, kan ik wel vertellen. Ja, roller boogie. Ook weer eens wat anders, maar ze maakten fantastische funkmuziek. En You Can Do It, ja, dat was er één van. Ja, dat was er één van, Dial. En toen dachten we dat we een jingle instarten, maar dat deden we niet. Is niet zo heel erg hoor. Or rather, would you care to dance, grandmother? Dan doet Terrence Trent D'Arby dat wel voor ons. Dat mag natuurlijk ook. Zijn allergrootste eerste hele vette dikke hit uit die tijd.

Ja, ik denk ik wacht nog even op die lekkere break die in die maxi zit. Dance Little Sister, daar hebben we heel veel mensen plezier mee gedaan. Dat weet ik in ieder geval heel erg zeker. Ja, en dat brengt mij op de Eric G's Choice van deze week.

Ja, wat was die weer lekker. Deze Matt Earl, een DJ, producer en multi-instrumentalist uit Romford, UK. Een stad ten noordoosten van Londen. Het was de Eric G Choice van deze week. En dat brengt me bij de jongere generatie. Ja, die luisteren ook lekker mee. En zeker als ze wat lekker in te brengen hebben. En dat hebben ze gewoon. Luister maar eens naar deze Kashif. Rick van der Heijden. Lekker zeg, hé.

0: Ja, lekker hoor, Rick. Wat een fijne plaat.
1: Goeie keus, jongen.
0: Ja, goeie keus, vriend. Daar zijn we blij mee hier bij Dance Factory op jouw Langstraat FM. En je weet het, hè, 06-21-21-32-10. Schroom gewoon niet. En app jouw verzoekjes door aan ons. Daar zijn we gewoon blij mee. We hebben 2 uurtjes radio mogen maken. Disco, soul, funk. En van alles wat daar een beetje nog omheen danst. Zo letterlijk, zal ik maar zeggen. En dat, dat brengt me op de laatste van vanavond. Het volume klapt er nog even in. Tot 10 uur en hierna en the beat goes on. De shout-out laten we even tot volgende week. Er zijn nieuwe leuke jingles binnengekomen. Daar moet je nog even een weekje mee wachten. René en ik hebben het graag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
10: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
11: Please welcome Mr. D.
12: Here we go.
13: Dance Factory.

Yeah.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.